0: volar sando hajul ci xande soxna jeug len ma xam jeug ma gam jaara jeug nako jeug len ma gam jaara jeug nako
1: jeug len
0: hajul ci xande mam bay nga bay